sataka e pambe bua tanda irapapapadea e sai pabonda bila rebekendo baya sai miliba sai pababonde la baita.